Ons anker deed weer door. Op onze boerenhof geeft een begruissingsvol. Hij praalt van zijn faam tegen anders en wie aan. Hij heeft 3000 kuhn, wie man pedofiel. Opa brouwe onze onkel Hans. Doch dan vraag hij wat du wohl nicht kruin kannst. Löp denn die olle Landsbull doch noch. Löp denn die olle Landsbull doch noch.